0: Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Eén van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Kijk en luister ook in je vakantie naar de LOVE. Download de RTV Love app nu in de App Store of Google Play Store.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
10: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
9: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
10: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
9: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
10: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
9: Stem mee en luister Luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
11: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
9: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

cha-cha-cha.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Hovenkamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
1: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
0: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
2: Wij komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
3: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
0: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
15: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander start op 10 augustus in Landsmeer met het vervangen van gasleidingen en elektriciteitskabels. Te beginnen in de Raadhuisstraat. Vanaf 24 augustus is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Tussen 9 en 6 uur geldt een omleidingsroute waarlangs niet geparkeerd mag worden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Actuele informatie is te vinden via de bouwapp. Piet van der Pol vertrekt per 31 augustus bij FC Volendam. De Raad van Commissarissen en de Algemeen Directeur laten weten dat door gewijzigde omstandigheden in goed overleg is besloten uiteen te gaan. Van der Pol noemt het een eer leiding te hebben gegeven aan de club en bij te hebben gedragen aan het financiële herstel. RVC-voorzitter Rob Bootsman bedankt hem voor zijn inzet en vertrouwen. Jacques de Koning uit Woerden opent woensdag 29 juli de kaasmarkt in Edam. Hij is vaste veilingmeester bij de verkoop van de eerste graskaas tijdens Graskaasdag in Woerden, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Met hem als eregast benadrukt Kaasmarkt Edam de band met Kaasmarkt Woerden. De kaasmarkten vinden 8 woensdagochtenden plaats met een avondmarkt op zaterdag 8 augustus.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: In de boot, in de tent of op het strand. Ook deze zomer luister je naar de LOW.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen, is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan wordt het 24 tot 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op het Egbert Snijderplein in Edam staan al geruime tijd meerdere fietsen die niet zijn opgehaald. De gemeente roept eigenaren op hun fiets voor 3 augustus te verwijderen. Fietsen die na die datum nog op het busstation staan, worden vernietigd. Sinds afgelopen vrijdag is de Julianenweg in Volendam weer volledig open, na werkzaamheden tussen de rotonde bij de Kielstraat en het kruispunt bij FOE. De weg heeft nieuwe fietsstroken, parkeervakken, meer groen en nieuw asfalt gekregen. Ook het Maria Goretti-project sluit aan op de vernieuwde omgeving. De nieuwe 30-kilometer-zone zorgt voor de grootste verandering. Beleiding en beplanting volgen nog. Sika Schilder heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo goud gewonnen met een NK-record van 20,58 meter. De 27-jarige Volendamse kampt helaas met een vingerblessure, waardoor haar trainingen gehalveerd zijn. Ze wacht af wat de arts zegt zodra de tape eraf is, maar noemt de resultaten van afgelopen weekend geruststellend richting het EK over 2 weken in Birmingham.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De komende 48 uur wordt het tropisch warm. Morgen wordt het meer dan 30 graden. Dinsdag is dat nog niet het geval. De temperatuur loopt op tot een graad of 27. De zon die schijnt volop. De wind komt uit het zuidwesten, een matige wind. En vanavond wordt die variabel met een lichte voorkeur zelfs voor de oosthoek. De temperatuur vanavond blijft nog lang hoog met 25 graden of meer. Morgen dus gelijk de warmste dag van de week. In de middag kan de temperatuur in Edam en Volendam oplopen tot 32 graden. Het blijft zowel vandaag als morgen droog. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Voor het jubileumconcert van Jan Smit op 7, 8 en 9 augustus moet de parkeerplaats bij het Marinepark leeg zijn. Daarna wordt de parkeerplaats gebruikt door de exploitanten van de kermis. De gemeente vraagt u daarom vriendelijk om uw auto op tijd te verplaatsen en de parkeerplaats na het jubileumconcert niet opnieuw te gebruiken. Samen meer in Landsmeer start op dinsdag 18 augustus in samenwerking met het Ouderenfonds met Old Stars in de wijk. Het programma biedt 65-plussers wekelijks buiten bewegen onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. Op dinsdag van 2:30 tot 2:30 bij Samen meer aan de Dr. M.L. Kingstraat 2B. Tot en met september is deelname gratis. Daarna kost een les €7. Aanmelden kan per mail via info@samenmeerlandsmeer.nl. De aandrijfstijger bij de Marke Bootjes in de haven van Volendam heeft vlak voor de bouwvak een nieuwe toplaag gekregen. De eerder verdwenen grindlaag zorgde vooral bij nat weer voor gladde en gevaarlijke situaties. Met de nieuwe slijtvaste laag heeft de stijger weer voldoende grip en is deze volledig in gebruik veilig toegankelijk voor zowel toeristen als opvarenden van aanmerende boten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.

0: Hovenkamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
1: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
0: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
2: Hier komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
3: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
0: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander start op 10 augustus in Landsmeer met het vervangen van gasleidingen en elektriciteitskabels. Te beginnen in de Raadhuisstraat. Vanaf 24 augustus is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Tussen 9 en 6 uur geldt een omleidingsroute waarlangs niet geparkeerd mag worden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Actuele informatie is te vinden via de bouwapp. Piet van der Pol vertrekt per 31 augustus bij FC Volendam. De Raad van Commissarissen en de Algemeen Directeur laten weten dat door gewijzigde omstandigheden in goed overleg is besloten uiteen te gaan. Van der Pol noemt het een eer leiding te hebben gegeven aan de club en bij te hebben gedragen aan het financiële herstel. RVC-voorzitter Rob Bootsman bedankt hem voor zijn inzet en vertrouwen. Jacques de Koning uit Woerden opent woensdag 29 juli de kaasmarkt in Edam. Hij is vaste veilingmeester bij de verkoop van de eerste graskaas tijdens Graskaasdag in Woerden, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Met hem als eregast benadrukt Kaasmarkt Edam de band met Kaasmarkt Woerden. De kaasmarkten vinden 8 woensdagochtenden plaats met een avondmarkt op zaterdag 8 augustus.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De komende 48 uur wordt het tropisch warm. Morgen wordt het meer dan 30 graden. Dinsdag is dat nog niet het geval. De temperatuur loopt op tot een graad of 27. De zon die schijnt volop. De wind komt uit het zuidwesten, een matige wind. En vanavond wordt die variabel met een lichte voorkeur zelfs voor de oosthoek. De temperatuur vanavond blijft nog lang hoog met 25 graden of meer. Morgen dus gelijk de warmste dag van de week. In de middag kan de temperatuur in Edam en Volendam oplopen tot 32 graden. Het blijft zowel vandaag als morgen droog. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel 2 kilometer file bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
2: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
0: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk-Velsen door de werkzaamheden op de A9... tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. En 10 minuten op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen Loenersloot staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: weekend.
1: Uit onderzoek is gebleken dat het verschil in DNA tussen wolven en poedels slechts 1% bedraagt. Dus als je nou een poedel hebt als huisdier, zou ik toch maar een beetje oppassen.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sika Schilder heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo goud gewonnen met een NK-record van 20,58 meter. De 27-jarige Volendamse kampt helaas met een vingerblessure, waardoor haar trainingen gehalveerd zijn. Ze wacht af wat de arts zegt zodra de tape eraf is, maar noemt de resultaten van afgelopen weekend geruststellend richting het EK over 2 weken in Birmingham. Voor het jubileumconcert van Jan Smit op 7, 8 en 9 augustus moet de parkeerplaats bij het Marinepark leeg zijn. Daarna wordt de parkeerplaats gebruikt door de exploitanten van de kermis. De gemeente vraagt u daarom vriendelijk om uw auto op tijd te verplaatsen en de parkeerplaats na het jubileumconcert niet opnieuw te gebruiken. Samenmeer in Landsmeer start op dinsdag 18 augustus in samenwerking met het Ouderenfonds met Old Stars in de wijk. Het programma biedt 65-plussers wekelijks buiten bewegen onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. Op dinsdag van 2:30 tot 2:30 bij Samenmeer aan de Dr. M.L. Kingstraat 2B. Tot en met september is deelname gratis. Daarna kost een les €7. Aanmelden kan per mail via info@samenmeerlandsmeer.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De komende 48 uur wordt het tropisch warm. Morgen wordt het meer dan 30 graden. Dinsdag is dat nog niet het geval. De temperatuur loopt op tot een graad of 27. De zon die schijnt volop. De wind komt uit het zuidwesten, een matige wind. En vanavond wordt die variabel met een lichte voorkeur zelfs voor de oosthoek. De temperatuur vanavond blijft nog lang hoog met 25 graden of meer. Morgen dus gelijk de warmste dag van de week. In de middag kan de temperatuur in Edam en Volendam oplopen tot 32 graden. Het blijft zowel vandaag als morgen droog. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik hoor mensen wel eens om me heen zeggen, wat is het toch druk? Nou, dat kan wel kloppen, want na Malta is Nederland met 507 mensen per vierkante meter het dichtstbevolkte land van de Europese Unie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op het Egbert Snijderplein in Edam staan al geruime tijd meerdere fietsen die niet zijn opgehaald. De gemeente roept eigenaren op hun fiets voor 3 augustus te verwijderen. Fietsen die na die datum nog op het busstation staan, worden vernietigd. Sinds afgelopen vrijdag is de Julianenweg in Volendam weer volledig open, na werkzaamheden tussen de rotonde bij de Kielstraat en het kruispunt bij FOE. De weg heeft nieuwe fietsstroken, parkeervakken, meer groen en nieuw asfalt gekregen. Ook het Maria Goretti-project sluit aan op de vernieuwde omgeving. De nieuwe 30-kilometerzone zorgt voor de grootste verandering. Beleiding en beplanting volgen nog. De aandrijfstijger bij de Marke Bootjes in de haven van Volendam heeft vlak voor de bouwvak een nieuwe toplaag gekregen. De eerder verdwenen grindlaag zorgde vooral bij nat weer voor gladde en gevaarlijke situaties. Met de nieuwe slijtvaste laag heeft de stijger weer voldoende grip en is deze volledig in gebruik veilig toegankelijk voor zowel toeristen als opvarenden van aanmerende boten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffiemagazine.

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 87% van de Nederlanders tevreden is met zijn woning. Het maakt daarbij wel uit of het gaat om kopers of huurders. Van de huizenbezitters is 95% zeer tevreden, tegenover 72% van de huurders.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

De Duitse marechaussee heeft onlangs een vrouw met 90 kilo Dubai-chocolade in haar koffers aangehouden. Blijkbaar mag dat niet. Ik dacht dat alleen drank gelimiteerd was en sigaretten. Maar het geldt blijkbaar ook voor chocola. Maar wat moet je nou met 90 kilo Dubai-chocolade? Vind ik trouwens persoonlijk ook niet zo lekker. Het is mij veel te zoet.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander start op 10 augustus in Landsmeer met het vervangen van gasleidingen en elektriciteitskabels. Te beginnen in de Raadhuisstraat. Vanaf 24 augustus is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Tussen 9 en 6 uur geldt een omleidingsroute waarlangs niet geparkeerd mag worden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Actuele informatie is te vinden via de bouwapp. Op het Egbert Snijderplein in Edam staan al geruime tijd meerdere fietsen die niet zijn opgehaald. De gemeente roept eigenaren op hun fiets voor 3 augustus te verwijderen. Fietsen die na die datum nog op het busstation staan, worden vernietigd. Sinds afgelopen vrijdag is de Julianenweg in Volendam weer volledig open, na werkzaamheden tussen de rotonde bij de Kielstraat en het kruispunt bij FOE. De weg heeft nieuwe fietsstroken, parkeervakken, meer groen en nieuw asfalt gekregen. Ook het Maria Goretti-project sluit aan op de vernieuwde omgeving. De nieuwe 30-kilometer-zone zorgt voor de grootste verandering. Beleiding en beplanting volgen nog.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

En dit is de gedachte op deze mooie dinsdag. Het wezen van het zijn is tijd. Ik wens je nog een mooie dag. En wat mij betreft graag tot morgen 9 uur bij de Koffie in de Hits.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Naarden de Vesting en Blarikum. De vertraging is 5 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Tussen 12 en 3 kan je skudden bij Love Radio. Heerlijk voor bij de lunch. Skudden in de middag. Lekker voor bij de warme hap of een broodje. Skudden in de middag.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. En in de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen. Het weer zonnig met wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Piet van der Pol vertrekt per 31 augustus bij FC Volendam. De Raad van Commissarissen en de Algemeen Directeur laten weten dat door gewijzigde omstandigheden in goed overleg is besloten uiteen te gaan. Van der Pol noemt het een eer leiding te hebben gegeven aan de club en bij te hebben gedragen aan het financiële herstel. RVC-voorzitter Rob Bootsman bedankt hem voor zijn inzet en vertrouwen. Jacques de Koning uit Woerden opent woensdag 29 juli de kaasmarkt in Edam. Hij is vaste veilingmeester bij de verkoop van de eerste graskaas tijdens Graskaasdag in Woerden, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Met hem als eregast benadrukt Kaasmarkt Edam de band met Kaasmarkt Woerden. De kaasmarkten vinden 8 woensdagochtenden plaats met een avondmarkt op zaterdag 8 augustus. Jessica Schilder heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo goud gewonnen met een NK-record van 20,58 meter. De 27-jarige Volendamse kampt helaas met een vingerblessure waardoor haar trainingen gehalveerd zijn. Ze wacht af wat de arts zegt zodra de tape eraf is, maar noemt de resultaten van afgelopen weekend geruststellend richting het EK over 2 weken in Birmingham.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De komende 48 uur wordt het tropisch warm. Morgen wordt het meer dan 30 graden. Dinsdag is dat nog niet het geval. De temperatuur loopt op tot een graad of 27. De zon die schijnt volop. De wind komt uit het zuidwesten, een matige wind. En vanavond wordt die variabel met een lichte voorkeur zelfs voor de oosthoek. De temperatuur vanavond blijft nog lang hoog met 25 graden of meer. Morgen dus gelijk de warmste dag van de week. In de middag kan de temperatuur in Edam en Volendam oplopen tot 32 graden. Het blijft zowel vandaag als morgen droog. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op het Egbert Snijderplein in Edam staan al geruime tijd meerdere fietsen die niet zijn opgehaald. De gemeente roept eigenaren op hun fiets voor 3 augustus te verwijderen. Fietsen die na die datum nog op het busstation staan, worden vernietigd. Sinds afgelopen vrijdag is de Julianenweg in Volendam weer volledig open, na werkzaamheden tussen de rotonde bij de Kielstraat en het kruispunt bij FOE. De weg heeft nieuwe fietsstroken, parkeervakken, meer groen en nieuw asfalt gekregen. Ook het Maria Goretti-project sluit aan op de vernieuwde omgeving. De nieuwe 30-kilometer-zone zorgt voor de grootste verandering. Beleiding en beplanting volgen nog. Jessica Schilder heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo goud gewonnen met een NK-record van 20,58 meter. De 27-jarige Volendamse kampt helaas met een vingerblessure waardoor haar trainingen gehalveerd zijn. Ze wacht af wat de arts zegt zodra de tape eraf is, maar noemt de resultaten van afgelopen weekend geruststellend richting het EK over 2 weken in Birmingham.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Je bent meezingen met Piet Veerman en Vaya Condios, daarvoor direct. Je kon het luisteren naar de nieuwe aflevering. En die is natuurlijk deze week van Blanco. Straks na 2 uur een nieuwe 2 na 2.

0: Zonnepanelen Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag in de 2-2 Olivia Newton-John, Physical. En daarvoor samen met het Electric Light Orchestra en Xanadu. En ook aanstaande zaterdag 25 juli kun je naar de Basketball Summer Camp, Sporthallenspil in Monnikendam. Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en benieuwd naar basketbal? Dan kan je kennis maken met de sport tijdens het Summer Camp van basketbalclub De Monks. Je bent van harte welkom tussen 11 uur 's ochtends en 1 uur in de middag. En de toegang is gratis.

Jan Smit, Hey Mooie Meid, daarvoor Warner Boys, Fisherman's Blues en natuurlijk Simply Red met Fake. We draaien ze allemaal. De hits uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. Van Halen, Jump en daarna lokaal en regionaal nieuws.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Voor het jubileumconcert van Jan Smit op 7, 8 en 9 augustus moet de parkeerplaats bij het Marinepark leeg zijn. Daarna wordt de parkeerplaats gebruikt door de exploitanten van de kermis. De gemeente vraagt u daarom vriendelijk om uw auto op tijd te verplaatsen en de parkeerplaats na het jubileumconcert niet opnieuw te gebruiken. Samen meer in Landsmeer start op dinsdag 18 augustus in samenwerking met het Ouderenfonds met Old Stars in de wijk. Het programma biedt 65-plussers wekelijks buiten bewegen onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. Op dinsdag van 2:30 tot 2:30 bij Samen meer aan de Dr. M.L. Kingstraat 2B. Tot en met september is deelname gratis. Daarna kost een les €7. Aanmelden kan per mail via info@samenmeerlandsmeer.nl. De aandacht stijgen bij de marken bootjes in de haven van Volendam heeft vlak voor de bouwvak een nieuwe toplaag gekregen. De eerder verdwenen grindlaag zorgde vooral bij nat weer voor gladde en gevaarlijke situaties. Met de nieuwe slijtvaste laag heeft de stijger weer voldoende grip en is deze volledig in gebruik veilig toegankelijk voor zowel toeristen als opvarenden van aanmerende boten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Michel, 1999, Anouk. En 12 september, dan is het weer zover. Soundbites Festival in de oude binnenstad van Monnikendam. Het begint om 5 uur 's middags, duurt het 10:30. Het is alweer de 7e editie van het Soundbites Festival. En ja, ze gaan dit jaar er weer een mooi feest van maken met verschillende soorten muziek. Ja, meer terugvinden op de website soundbitesfestival.nl. Paolo Nutini, ja lekker.

Devil's Mary samen met Stamvast terug in de tijd met Home Boys Home. Dit was Skudde in de middag voor dinsdag 28 juli, straks na drieën Paul Wanten. Ik ben er morgen weer. Toedeloe!

0: naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander start op 10 augustus in Landsmeer met het vervangen van gasleidingen en elektriciteitskabels. Te beginnen in de Raadhuisstraat. Vanaf 24 augustus is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Tussen 9 en 6 uur geldt een omleidingsroute waarlangs niet geparkeerd mag worden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Actuele informatie is te vinden via de bouwapp. Piet van der Pol vertrekt per 31 augustus bij FC Volendam. De Raad van Commissarissen en de Algemeen Directeur laten weten dat door gewijzigde omstandigheden in goed overleg is besloten uiteen te gaan. Van der Pol noemt het een eer leiding te hebben gegeven aan de club en bij te hebben gedragen aan het financiële herstel. RVC-voorzitter Rob Bootsman bedankt hem voor zijn inzet en vertrouwen. Jacques de Koning uit Woerden opent woensdag 29 juli de kaasmarkt in Edam. Hij is vaste veilingmeester bij de verkoop van de eerste graskaas tijdens Graskaasdag in Woerden, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Met hem als eregast benadrukt Kaasmarkt Edam de band met Kaasmarkt Woerden. De kaasmarkten vinden 8 woensdagochtenden plaats met een avondmarkt op zaterdag 8 augustus.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting, de verkrachting van een

0: meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op het Egbert Snijderplein in Edam staan al geruime tijd meerdere fietsen die niet zijn opgehaald. De gemeente roept eigenaren op hun fiets voor 3 augustus te verwijderen. Fietsen die na die datum nog op het busstation staan, worden vernietigd. Sinds afgelopen vrijdag is de Julianenweg in Volendam weer volledig open, na werkzaamheden tussen de rotonde bij de Kielstraat en het kruispunt bij FOE. De weg heeft nieuwe fietsstroken, parkeervakken, meer groen en nieuw asfalt gekregen. Ook het Maria Goretti-project sluit aan op de vernieuwde omgeving. De nieuwe 30-kilometerzone zorgt voor de grootste verandering. Beleiding en beplanting volgen nog. Sika Schilder heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo goud gewonnen met een NK-record van 20,58 meter. De 27-jarige Volendamse kampt helaas met een vingerblessure, waardoor haar trainingen gehalveerd zijn. Ze wacht af wat de arts zegt zodra de tape eraf is, maar noemt de resultaten van afgelopen weekend geruststellend richting het EK over 2 weken in Birmingham.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe gelukkig niet al te veel voor, maar het rijdt wel wat langzamer op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws voorbij, met van alles en nog wat. We hoorden Nick Kershaw met I Won't Let The Sun Go Down On Me. En net Hercules Circus met een cover van Take On Me. Een super sensatie was het destijds toen het uitkwam van de Noorse band AHA. En het werd vooral ook dankzij de prachtige videoclip een wereldwijde hit. Dan gaan we naar Jan Muren, live met Yesterday.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op het Egbert Snijderplein in Edam staan al geruime tijd meerdere fietsen die niet zijn opgehaald. De gemeente roept eigenaren op hun fiets voor 3 augustus te verwijderen. Fietsen die na die datum nog op het busstation staan, worden vernietigd. Voor het jubileumconcert van Jan Smit op 7, 8 en 9 augustus moet de parkeerplaats bij het Marinepark leeg zijn. Daarna wordt de parkeerplaats gebruikt door de exploitanten van de kermis. De gemeente vraagt u daarom vriendelijk om uw auto op tijd te verplaatsen en de parkeerplaats na het jubileumconcert niet opnieuw te gebruiken. Liander start op 10 augustus in Landsmeer met het vervangen van gasleidingen en elektriciteitskabels, te beginnen in de Raadhuisstraat. Vanaf 24 augustus is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Tussen 9 en 6 uur geldt een omleidingsroute waarlangs niet geparkeerd mag worden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Actuele informatie is te vinden via de bouwapp.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Nog geen siesta. Monique Smit samen met Wesley Klein. En daarvoor Mea met All About The Money. Chuck Taylor van Billboard beschreef het nummer als een popnummer met akoestische gitaar dat tegelijkertijd intelligent, slim en aanstekelijk genoeg is om schepen terug naar de wal te laten keren. Dat is nog eens een omschrijving. Hij merkte verder op dat dit volwassen pop is van een opkomende artiest die veel te zeggen heeft en dat het een hit-effect op elke noot te lezen is. Dat zijn nog eens goede kritieken, toch? Dan gaan we naar een lekker 1-2'tje van de Stones en de Beatles. De Stones zometeen met Ruby Tuesday. En we beginnen met de Beatles met Ticket to Ride.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een auto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp was vannacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Onderzocht wordt of er explosieven in zitten. De omgeving is ontruimd, de vier inzittenden zijn gevlucht. In Frankrijk zijn het voorzorg meer campings ontruimd vanwege de bosbranden bij Bordeaux. Er is nu zo'n 86.000 hectare natuur verbrand. Vier brandweerlieden zijn om het leven gekomen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Die worden beschuldigd door justitie van poging tot moord. En het weer een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jacques de Koning uit Woerden opent woensdag 29 juli de kaasmarkt in Edam. Hij is vaste veilingmeester bij de verkoop van de eerste graskaas tijdens Graskaasdag in Woerden, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Met hem als eregast benadrukt Kaasmarkt Edam de band met Kaasmarkt Woerden. De kaasmarkten vinden 8 woensdagochtenden plaats met een avondmarkt op zaterdag 8 augustus. De aandrijfstijger bij de Marke Bootjes in de haven van Volendam heeft vlak voor de bouwvak een nieuwe toplaag gekregen. De eerder verdwenen grindlaag zorgde vooral bij nat weer voor gladde en gevaarlijke situaties. Met de nieuwe slijtvaste laag heeft de stijger weer voldoende grip en is deze volledig in gebruik veilig toegankelijk voor zowel toeristen als opvarenden van aanmerende boten. Piet van der Pol vertrekt per 31 augustus bij FC Volendam. De Raad van Commissarissen en de Algemeen Directeur laten weten dat door gewijzigde omstandigheden in goed overleg is besloten uiteen te gaan. Van der Pol noemt het een eer leiding te hebben gegeven aan de club en bij te hebben gedragen aan het financiële herstel. RVC-voorzitter Rob Bootsman bedankt hem voor zijn inzet en vertrouwen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste wegen kun je vrij goed doorrijden, maar een paar uitzonderingen. Allereerst de A22 richting Velzen, viel er voor Beverwijk. 3 kilometer en 25 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere viel het tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

Van Goes tot Purmerend, Jan Smit samen met Marco Schuitmaker. En daarvoor Michael Sambello met Maniac. Ja, normaal gesproken kondig ik nu het onderwerp aan dat we morgenavond in Zukke Zorgen behandelen. Maar helaas, we hebben vakantie. Ja, dat vinden wij natuurlijk helemaal niet zo erg. Na kermis dan zijn we er weer met frisse moed. Marieke die heeft al een aantal mensen met interessante onderwerpen weten te strikken. Dus ja, ik ben zelf ook zeer benieuwd. Dan gaan we nu verder met Katrina and the Waves met Love Shine a Light. Love.

0: 106.6. Elke dag bij jou. LOVE.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds afgelopen vrijdag is de Julianenweg in Volendam weer volledig open. Na werkzaamheden tussen de rotonde bij de Kielstraat en het kruispunt bij FOE. De weg heeft nieuwe fietsstroken, parkeervakken, meer groen en nieuw asfalt gekregen. Ook het Maria Goretti-project sluit aan op de vernieuwde omgeving. De nieuwe 30-kilometer-zone zorgt voor de grootste verandering. Beleiding en beplanting volgen nog. Jessica Schilder heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo goud gewonnen met een NK-record van 20,58 meter. De 27-jarige Volendamse kampt helaas met een vingerblessure waardoor haar trainingen gehalveerd zijn. Ze wacht af wat de arts zegt zodra de tape eraf is, maar noemt de resultaten van afgelopen weekend geruststellend richting het EK over 2 weken in Birmingham. Samen meer in Landsmeer start op dinsdag 18 augustus in samenwerking met het Ouderenfonds met Old Stars in de wijk. Het programma biedt 65-plussers wekelijks buiten bewegen onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. Op dinsdag van 14:30 tot 14:30 bij Samen meer aan de Dr. M.L. Kingstraat 2B. Tot en met september is deelname gratis. Daarna kost een les €7. Aanmelden kan per mail via info@samenmeerlandsmeer.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
0: Ook op je smart speaker is dit de LOVE. LOVE.

Echte vrienden, Jan Smit, net voor het nieuwsblok samen met Marco Schuitmaker, nu met Gerard Joling. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Middagritme. Morgenmiddag ben ik er gewoon weer, hè? Stipt om 5:00. Dan gaan we er weer uit met een nummer uit een van mijn playlists. En dat is deze keer een hele mooie van de Electric Light Orchestra. Het staat op het album On the Third Day, uitgebracht in 1973. Hier komt dat nummer. Showdown. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd.

0: als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
2: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
8: Greatest Hits. Peter van der Stad. LOVE.

13 minuten over 6 op deze dinsdag. Het is alweer de laatste dinsdag van de maand juli, de 28e. Welkom bij de LVA, welkom bij Greatest Hits. Iedere dinsdagavond hoor je van 6 tot 8 alleen maar grote hits in het programma Greatest Hits. En ook deze dinsdagavond heb ik weer gigantisch veel lekkere hits voor je meegenomen. Zometeen Robbie Williams, Barry White komt eraan, Dua Lipa, The Supremes, Jonas Blue. En nog heel veel andere grote hits. Ik ga ze gewoon niet allemaal verklappen hoor, want het moet ook natuurlijk een klein beetje verrassing blijven. Zometeen. Niemand minder dan Alex Warren komt eraan. Passengers, een nieuwste hitsingle. En ook Huey Lewis en The Power of Love komt er ook zo meteen aan. En Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Hele goede avond. Leuk weer dat je luistert naar de LVA. Leuk weer dat je luistert naar Greatest Hits.

Een geboortejaar met Joe Lewis en The News en The Power of Love. Daarvoor Alex Warren, zijn nieuwste hitsingle heet Passenger. En ook uit de 70s hoor je Stevie Wonder voorbij komen en Isn't She Lovely. Zometeen gaan we even kijken naar het zomerweer voor de komende dagen. Want het ziet er natuurlijk heel zomers uit. Maar hoe warm gaat het nou precies morgen worden? Ik ga het je zometeen vertellen naar Robbie Williams, Jonas Blue en nu is Peter Schilling. Het is me.

Het randje van de 90's richting de Zero's. Robbie Williams en zijn Millennium. Daarvoor Peter Schilling uit de 80's natuurlijk. En Major Tom. Nou, inmiddels 1 over half 7 op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Vandaag natuurlijk al een prachtig mooie dag achter de rug. Je kan nog lekker lang in de tuin zitten vanavond. En morgen doen we gewoon een schepje bovenop hoor. Morgen wordt zo'n 32 graden. De mooiste dag ook meteen van de week in de zin van hoogste temperaturen. Van ochtends vroeg tot avonds laat alleen maar zonneschijn. Donderdag wordt het een 29 graden in de regio ook. Dan is het nog droog. Vrijdag kan er een enkel buitje vallen. Maar dat bij weinig naam. En een temperatuur die dan wel flink weer terug gaat zakken. 24 graden dan in de regio. En ook in het weekend is het zo'n 24 graden.

0: Damiano David en Born With A Broken Heart. Zometeen het tweede uur van Great Hits. Na het nieuws van 7 uur. Onder andere direct na het nieuws Bruno Mars, I Just Might. Maar ook Whitney Houston staat voor je klaar. Love Will Save The Day. Ik heb nog even voor je klaarstaan. Zometeen Cameron Whitcomb. En nu is Pommeling Thijs samen met Mo. Dit is het midden.
1: Ik zit

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
1: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
0: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Turk.

0: Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
8: Greatest hits. Peter van der

luistert naar de LFA op deze zomerse dinsdagavond met Bruno Mars en I Just Might, daarvoor Whitney Houston en Love Will Save the Day. Welkom weer in een nieuw uur van Great Hits. Iedere dinsdagavond van 6 tot 8 hoor je alleen maar grote hits op de LFA in het programma Great Hits. En ook deze dinsdagavond heb ik weer gigantisch wel lekkere hits voor je meegenomen. Zometeen Playiti, de Summer is Magic. Nou, kan natuurlijk ook niet anders met natuurlijk een dag als morgen die eraan zit te komen. Met misschien wel 33 graden in de regio. Aerosmith komt eraan, The Cure. Ik heb de baby's voor je klaarstaan. Justin Bieber, Womack & Womack, Taylor Swift en nog heel veel andere grote hits. Zometeen eerst Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Zoals gezegd, Playiti komt eraan en nu is die prachtige single van Coldplay. Even een rustpuntje in de show. Dit is Fix You. Hele goede avond en leuk weer dat je luistert naar de LFA. Leuk weer dat je luistert naar Great Hits.

Zomer op je radio met de Summer is Magic van Playhiti. Daarvoor Coldplay, die prachtige Fixue. Zometeen gaan we eens kijken naar het zomerse weerbericht voor de komende dagen. Hoe ziet het er nou precies morgen uit? Ik ga het je zometeen vertellen en ook vooral de dagen daarna. Naar Aerosmith en I Don't Wanna Miss The Thing. En nu is het Trish Chapman. It's a baby, can I hold you?

mooi stukje werk van Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing. Trouwens, even mijn eerste singeltjes zit ik nu zo over na te denken. Daarvoor Tracy Chapman en Baby Can I Hold You. En zo is het alweer 7:30 geweest op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Morgen dus die mooie dag, die gigantisch warme dag ook. 33, misschien wel 34 graden kan het worden in de regio. Donderdag ook nog steeds prachtig mooi weer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat alleen maar zonneschijn. Maar dan wel een stapje terug in temperatuur. Weer zo'n 29 graden. Richting het weekend loopt de temperatuur verder terug. In de regio wordt het dan zo'n 23, 24 graden. Met misschien op vrijdag een enkele bui. Maar dat mag bijna geen naam hebben. En verder is het gewoon nog steeds op en top zomerweer. Dit is Calente samen met David Guetta. Leider.

Vorige week zondag stond hij ook in de halftime show van het WK natuurlijk. Justin Bieber en Daisy's. Daarvoor The Cure en Friday I'm in Love. En ook Galantis samen met David Guetta. En de heren van 5 Seconds of Summer natuurlijk. En A Lighter. Wil je jouw favoriet hit horen? Laat het me nu weten op de app. 0299-369916. Na Taylor Swift, Womack en The Babies draai ik jouw favoriete hit. Laat maar weten. En kom maar door op 0299-369916. App je favoriete hit, daar maar door. Degene die als eerste binnenkomt, die ga ik zo meteen draaien. Naar De Babies, dit is Isn't It Time.

Taylor Swift en Cruel Summer. Nou, ik zei net al eventjes, degene die is eerste app, die ga ik draaien. Maar ik kreeg echt twee appjes tegelijkertijd binnen van Raymond en van Marcella. En Raymond vraagt aan, van mij graag Douwe Bob, Summer in Your Eyes. Lekker op deze zomerse avond. En Marcella zegt, van mij graag Miley Cyrus. En End of the World heb je die voor me. Heerlijke plaat, ik wil hem graag horen. Nou, die twee kwamen als eerste binnen. Ga ik ze gewoon allebei draaien. Ja, toch kan het wel. Zometeen Miley Cyrus dus, End of the World. Nu is Douwe Bob speciaal voor Raymond. Dit is Summer in Your Eyes. Ik spreek je volgende week dinsdag weer voor New Greatest Hits. Zometeen heel veel plezier met Kees. En tot volgende week om 6 uur tijdens Greatest Hits. Fijne avond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
1: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn.

0: En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat het terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. LOVE.

Luisteraars op de LOVA, we zijn hier weer met een uurtje. Case Choice op de dinsdagavond, het is 28 juli alweer. Het is het jaar is al over de helft heen. En het weer wordt weer bloedje heet de komende dagen. Dus ik zal jullie proberen met wat lekkere muziekjes, zeg maar, nog te entertainen deze week. Ik moet inderdaad ook mededelen dat ik eigenlijk de maand augustus niet ga draaien. Ik ga ook op vakantie. En ik heb even ook eventjes gewoon even wat anders aan mijn hoofd nodig dan alleen maar muziekjes natuurlijk. Soms moet je wel eens een beetje afstand nemen. Dan krijg je weer een frisse blik. Dus dit is de laatste aflevering van misschien van het eerste half jaar of iets langer dan half jaar. En dan zeg maar waarschijnlijk na kermis, want ik kom net voor kermis terug. Na kermis gaan we weer met volle moed lekker muziekjes draaien natuurlijk. En wat heb ik gedraaid net? Een band die al heel oud is. Het is Witch. Witch is een Zambiaanse rockband uit de jaren 70, vorige eeuw. Ze hadden toen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de zogeheten Zam Rock. Een mix van psychedelische rock, funk en traditionele Afrikaanse muziek. Witch staat trouwens voor We Intend to Cause Havoc. Met andere woorden, we zijn hier om chaos te creëren. En ik weet niet of dat gelukt is in Afrika. Want chaos is eigenlijk al synoniem voor Afrika. Er is altijd chaos op enig moment of waar dan ook in Afrika. Maar de muziek die zij gemaakt hebben is best wel erg lekker. Nog steeds. Ik zat vanmiddag. Ik had wat uitslagen en die waren wel goed. En toen had ik zin om een Beastie Boys te draaien. En die gooi ik er nu in. Rhythm and Stealing van A License to Ill, Beastie Boys. Deze wil ook lekker hard draaien.

Rhythm and Shrimmin' and Stealing van de Beastie Boys van License to Ill. Volgens mij is dat alweer van 1986. En als je die plaat weer opzet met No Sleep Till Brooklyn en noem ze maar op. Ach, geweldige plaat. Echt weer een toppertje om te draaien. Dat deed ik eigenlijk. Ik heb eigenlijk maar één klacht. De muziek, volgens mij hebben ze de muziek hier in de studio beperkt. Want hij kan niet meer zo hard. Als iemand luistert van de lof, de facilitaire jongens, de techniek jongens. Het moet harder kennen hier, het is niet hard genoeg meer. Ach ja, we komen het nu wel door hoor, daar niet van. Maar een beetje harder is natuurlijk nog eventjes wat mooier met dit soort muziek. Het volgende die ik op een lijst heb is Uncle Acid and the Deadbeats. Ze hebben een tijdje, zijn ze rustig geweest, hebben andere projecten gedaan. Met name Uncle Acid zelf, Kevin Stars heet die man. Heeft een solo projectje gemaakt, The Purple Tape Experience, wat meer ambient en psychedelic-achtig is. Dus niet echt de klassieke sound van de Uncle Acid en de Deadbeats. Dus we hebben het even rustig aan gedaan, ook in 2025, 2026. Hebben ze de tijd genomen om wat muziek te schrijven. En dat komt nu zachtjes aan uit. Wat dacht je van Shapes of Midnight, Uncle Acid en de Deadbeats?

Hey, Uncle Acid in the Dead Beats met Shapes of Midnight. Eindelijk weer zo'n plaatje van de mannen. Het album zal ongetwijfeld ergens dit jaar verschijnen. Ook een andere band die eigenlijk al een tijdje niks van gehoord hebben. Waar ik een week of twee geleden een appje kreeg van een luisteraar. Een zeer betrokken luisteraar. Die zegt, joh, ik zie dat band optreedt. We gaan met een paar jongens van de concertploeg. Die ook vaak luisteren. Daar gaan we erheen. Dat is 22 februari volgend jaar in Paradiso. En ik heb het over Protomatier. Protomatier. Nou ja. Ja, dat is natuurlijk helemaal top. Die hebben we inderdaad ook wel vaker gezien. Maar altijd in een kleine zaal naar mijn idee. En dit keer treden ze op in een grote zaal. Dus dat is wel eigenlijk wel eventjes een dingetje. Joe Casey in zijn band. Die op het grote podium. Groot podium. Mooie podium staat van Paradiso. En zeer attent van de luisteraar. Dat hij mij daarop attendeerde. En ik heb natuurlijk direct een kaartje gekocht. Dat begrijp je wel. Volgend jaar 22 februari. Ik weet het precies, ik ken de datum al in mijn hoofd. Mijn schoonzusje is jarig. Die avond kan ik er dus even niet zijn. Maar ik zit in Paradiso bij Protomatier. En ze hebben een nieuwe single uit. Die heet Sounds We Cannot Hear. Protomatier. Ah.

Oh, The Sounds We Cannot Hear van Protomateer. En ik moet eerlijk zeggen, ze klinken wat gepolijster dan normaal gesproken. Best wel recht toe recht aan. Dus ja, hoe gaat het album eruit zien? Of uit horen eigenlijk? In we gaan het meemaken. Mag in ieder geval hoofdpodium van Paradiso. Dus dat is wel een mooie. Beentje Placebo, daar draai ik eigenlijk zelden wat van. Maar dit nummer vond ik dan toch wel weer aardig eigenlijk. Nancy Boy. Ik ken Placebo niet mega goed dus ook. Maar zoals gezegd, dit nummer klonk dan wel weer lekker. Nancy Boy, laat het gewoon draaien.

Nancy Boy van Placebo. En we gaan weer een beetje wat heavier muziekjes in. Daar heb ik gewoon zin in vandaag. Vorige week was het rustige plaatjes. Vandaag wat hardere plaatjes. Bijvoorbeeld deze van de Bloody Hollies. Ik dacht altijd dat ze uit Denemarken kwamen, maar ze komen uit New York blijkbaar. Het zijn punkrockers, het zijn garage rockers, het zijn heavy man dingen. Ze maakten platen ergens 2005, 2011. Dus op dit moment al niet meer, maar nog steeds af en toe geweldig om te draaien. The Bloody Hollies met Heartbitten. Heartbitten.

Bloody Holly, Harbin, die bestaan waarschijnlijk al niet meer. Ook nog zo'n band die eigenlijk waar het niet helemaal zeker is of zij nu nou wel of niet bestaan eigenlijk. Of ze weer teruggekomen zijn. Ik heb het over Peter Pan Speedrock. Het is een band met een roerig verleden eigenlijk. Op een gegeven moment gingen ze uit elkaar plotseling. Tijdens een tournee met Nashville Pussy in Noord-Amerika. Midden in de tour. Het gebeurde na een periode waar ze best wel veel succes in optredens hadden. En ze waren weg. En er zijn eigenlijk geen berichten voor de rest uitgekomen of het nou definitief was, opnieuw. Maar nu blijkbaar staan ze weer genoteerd voor optredens in de Heldorado Festival in Eindhoven. November is dat. Ze hebben recent opgetreden blijkbaar in Rotterdam. 30 mei in Baruch. Samen met Disturbance en Cenobites. En ze waren nog te zien op het Oilstubliep Ontploft in Aalst. Ja, dat is allemaal dit jaar. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de muziek, dat er weer muziek uitkomt, dat we ze weer echt ook weer muziek gaan uitbrengen. Maar goed, laten we zien. We hebben nog wel wat vanuit het verleden natuurlijk. Dus daar kunnen we altijd uit putten. Dat is altijd handig met zo'n streamingsdienst. Ik gooi er een Peter Pan speedrockie in met het nummer Sailor Man.

zijn vaak van die korte nummers, maar die echt wel kracht en energie uitstralen. Oh, Sailor Man, het gaat over een of andere Noorse Sailor Man natuurlijk. Waar zij zeggen, joh, neem mij mee en laat de dingen zien in het leven. Zoals Shanghai, in New York, in Rostock en nog wat plaatsen. Zeelui komen natuurlijk all over the place, all over the world. En dat is natuurlijk een fantastisch leven. Als ik weer geboren word, word ik misschien wel zeeman, Sailor Man. We gaan door met een oudje. Dit album is volgens mij minstens 40 jaar oud. En ik heb het over Another Perfect Day. Dat is natuurlijk van Motorhead. Ik was echt laaiend enthousiast vroeger van het album. Moet ik binnenkort toch wel weer eens een keer draaien. Gezegd, hij ligt nog boven mijn main cave. Die ga ik zeker ook weer even draaien. Marching Off to War. Het is, de wereld zit vol met oorlog tegenwoordig in het Midden-Oosten. In het Europese Oosten. Waar dan allemaal niet. En het dreigt in het Aziatische ook te gebeuren allemaal. Je kent het allemaal wel. Marching Off to War. Ik hoop dat het nooit gaat gebeuren in Europa in ieder geval. Maar you never know. En de enige verdediging is eigenlijk dat je een goed leger moet hebben. Omdat dan men niet gaat aanvallen. Marching Off to War.

Marching of the War, Motorhead. En dan is minstens 40 jaar geleden dat het album uitkwam. En dat was toen een toppertje. En Danger is natuurlijk met die war. En dan zegt Barabbas, Dancing to the Danger.

0: Maar dat was natuurlijk met Dancing to the Danger. En ik kan je melden dat ze... Even kijken, 8 april... Nee, 8 april, kom maar aan horen. 9 augustus. 9 augustus, zeg het dan goed, joh. 9 augustus om 6 uur optreden in hoe heet het eigenlijk daar? Parkpop volgens mij. Parkpop. Ik maak er weer een zootje van. Volgens mij Parkpop in Ilpendam. Dat is in ieder geval. En ik ben er in ieder geval bij, want ze hebben gevraagd of de LOVE opnames wil maken. Camera opnames wil maken. Dus ik ga daar zijn als cameraman samen met Jure Bos. En leuk om de band Barabbas natuurlijk ook een beetje in het vooruitzicht naar voren te zetten. Dus 9 augustus, onthoud die datum, Barabbas in Parkpop in Ilpendam. Ik ga een nummertje draaien van John Spencer. Waarom? Omdat het John Spencer is. No more, zegt hij. No more, zegt John Spencer.
1: Gonna need no more sweaters. No more jackets. No more shoes. No more ties. Gonna need no more undershirts. No more dress shirts. No more dress socks. Gonna need no more athletic socks. No more winter gloves. No more handkerchief.
2: No more deodorant.
1: Gonna need no more water pick. No more deodorant. No more meds. No more medications.
2: No more bed checks.
1: No more health checks. No more bed checks.

0: these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: No more. John Spencer. Ah, geweldige optreden een paar weken terug in Patronaat. En die man die blijft gewoon boeien. Is gewoon zo. We zitten natuurlijk midden in de country wave. En daar kan ik ook weer niet achterblijven. Dan toch nog wel even een plaatje te draaien van in dit geval 49 Winchester. Ze hebben een nieuwe single uit. En een nieuwe album zelfs uit. Change of Plans. Ik weet niet wat de Change of Plans is. Moet ik misschien even gaan luisteren. Maar dit nummer, Heavy Chevy, klinkt in ieder geval goed van 49 Winchester.

hebben. Of in ieder geval krijgen met goed weer. Geen bosbranden. Niet al te warm. Geniet ervan. Gooi die stress eruit. Gooi je werk. Werkgerelateerde gedachten weg. Laat het gaan. Laat het los. En relax. En kom gezond. En ja, vol energie weer terug. Ik zie jullie binnenkort. Dan weer ergens begin september.

Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
1: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
0: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
2: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u aan.

0: uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Voor het jubileumconcert van Jan Smit op 7, 8 en 9 augustus moet de parkeerplaats bij het Marinepark leeg zijn. Daarna wordt de parkeerplaats gebruikt door de exploitanten van de kermis. De gemeente vraagt u daarom vriendelijk om uw auto op tijd te verplaatsen en de parkeerplaats na het jubileumconcert niet opnieuw te gebruiken. Samenmeer in Landsmeer start op dinsdag 18 augustus in samenwerking met het Ouderenfonds met Old Stars in de wijk. Het programma biedt 65-plussers wekelijks buiten bewegen onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. Op dinsdag van 2:30 tot 2:30 bij Samenmeer aan de Dr. M.L. Kingstraat 2B. Tot en met september is deelname gratis. Daarna kost een les €7. Aanmelden kan per mail via info@samenmeerlandsmeer.nl. De aandrijfstijger bij de Marke Bootjes in de haven van Volendam heeft vlak voor de bouwvak een nieuwe toplaag gekregen. De eerder verdwenen grindlaag zorgde vooral bij nat weer voor gladde en gevaarlijke situaties. Met de nieuwe slijtvaste laag heeft de stijger weer voldoende grip en is deze volledig in gebruik veilig toegankelijk voor zowel toeristen als opvarenden van aanmerende boten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

vader. Ik ken er een boek over schrijven. En al jij dan is vroeger voor zijn gezin. Maar als de kermis kwam, dan stak mijn moeder alle kaarsjes aan. Slief een uitje geeft toch dat hij niet zoveel drinkt. Maar dat gaf natuurlijk niet, want hij ging zuipen voor zijn leven. Want daar hadden ze het hele jaar op wacht. En mijn moeder die het bedekt, net als Jezus aan het kruis. En dan hoorde ik het tegen hem ergeweren in de nacht. Want dan liep hij te zingen, of hij viel weer in de slaat. Dan zei ze, hou stil, de buren slapen, gekke klot. Dit was nou de allerlaatste keer, vanmorgen ben ik hier niet meer. Maar ze bleef natuurlijk bij hem tot ze dood. Verschrikkelijk doen.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het onderzoek van de EOD in Amsterdam-Osdorp naar een gecrashte auto met mogelijk explosieven is nog in volle gang. Vannacht werd de auto in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. Voor de zekerheid is de buurt rond de auto ontruimd. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het aanranden en verkrachten van een meisje van 7 in het Zuiderpark. Er was een hogere straf geëist, maar de rechtbank vond niet alles bewezen. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgelaaid. En het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander start op 10 augustus in Landsmeer met het vervangen van gasleidingen en elektriciteitskabels. Te beginnen in de Raadhuisstraat. Vanaf 24 augustus is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Tussen 9 en 6 uur geldt een omleidingsroute waarlangs niet geparkeerd mag worden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Actuele informatie is te vinden via de bouwapp. Piet van der Pol vertrekt per 31 augustus bij FC Volendam. De Raad van Commissarissen en de Algemeen Directeur laten weten dat door gewijzigde omstandigheden in goed overleg is besloten uiteen te gaan. Van der Pol noemt het een eer leiding te hebben gegeven aan de club en bij te hebben gedragen aan het financiële herstel. RVC-voorzitter Rob Bootsman bedankt hem voor zijn inzet en vertrouwen. Jacques de Koning uit Woerden opent woensdag 29 juli de kaasmarkt in Edam. Hij is vaste veilingmeester bij de verkoop van de eerste graskaas tijdens Graskaasdag in Woerden, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Met hem als eregast benadrukt Kaasmarkt Edam de band met Kaasmarkt Woerden. De kaasmarkten vinden 8 woensdagochtenden plaats met een avondmarkt op zaterdag 8 augustus.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op het Egbert Snijderplein in Edam staan al geruime tijd meerdere fietsen die niet zijn opgehaald. De gemeente roept eigenaren op hun fiets voor 3 augustus te verwijderen. Fietsen die na die datum nog op het busstation staan, worden vernietigd. Sinds afgelopen vrijdag is de Julianenweg in Volendam weer volledig open, na werkzaamheden tussen de rotonde bij de Kielstraat en het kruispunt bij FOE. De weg heeft nieuwe fietsstroken, parkeervakken, meer groen en nieuw asfalt gekregen. Ook het Maria Goretti-project sluit aan op de vernieuwde omgeving. De nieuwe 30-kilometer-zone zorgt voor de grootste verandering. Beleiding en beplanting volgen nog. Jessica Schilder heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo goud gewonnen met een NK-record van 20,58 meter. De 27-jarige Volendamse kampt helaas met een vingerblessure, waardoor haar trainingen gehalveerd zijn. Ze wacht af wat de arts zegt zodra de tape eraf is, maar noemt de resultaten van afgelopen weekend geruststellend richting het EK over 2 weken in Birmingham.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computer

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n